Ik kan voor niet met je. Hou maar net zo in de vrienden. Hing op pillen aan. Dan, het valt voor.